ontsnappen aan aard. Als de wielrammer. Die was het al. Die ging bij de weg. Zie eens zijn kilometer.